zin. Ga maar iets voor je vrienden. Ging op pillen ook. Lang. Het opvoer. Lang. Het kreeg niet lang. Lang.